0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland...

0: België de vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan een graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel.

0: om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimum temperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

is falling behind.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse

0: Cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: De gezelligste van de regio.
4: Goedenacht, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip dolvaart.

0: Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Minimumtemperatuur dan een graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen. Het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand. En tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 9 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 19 tot 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het koelt af naar een graad of 8. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we wat meer wolken verschijnen. Maar tot de avond blijft het vrijwel zeker overal droog. De maximumtemperatuur wat lager dan vandaag. Bij een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting wordt het in de middag 17 graden. In de nacht van zondag op maandag is er kans op een enkele bui en koelt het af naar ongeveer 5 graden. Maandag waait er een matig wind uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. In de middag maar zo'n 12 tot 13 graden. We hebben dan een afwisseling van zon en wolken en een enkele bui. Ook op dinsdag en woensdag blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. En in de middag wordt het dan bij een matige wind uit een westelijke richting zo'n 15 tot 16 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimum temperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu.

0: Kinderhospitalenfonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 9 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 19 tot 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, het koelt af naar een graad of 8. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we wat meer wolken verschijnen. Maar tot de avond blijft het vrijwel zeker overal droog. De maximumtemperatuur wat lager dan vandaag. Bij een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting wordt het in de middag 17 graden. In de nacht van zondag op maandag is er kans op een enkele bui en koelt het af naar ongeveer 5 graden. Maandag waait er een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. In de middag maar zo'n 12 tot 13 graden. We hebben dan een afwisseling van zon en wolken en een enkele bui. Ook op dinsdag en woensdag blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Met een afwisseling van zon en wolken en mogelijk een enkele bui. En in de middag wordt het dan bij een matige wind uit een westelijke richting zo'n 15 tot 16 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 00:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimum temperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Zo, beste luisteraars, dat was even met de deur in huis vallen. We hadden nog gelijk het eerste nummer en het was, u herkende het al, denk ik, van de Josti Band. En het was het lied Looft God, looft zijn naam al om. We draaien dit omdat de Josti Band dit jaar 60 jaar bestaat. Ze zijn ook ambassadeurs van de vrijheid geworden. Ze hebben laatst net een reis naar Oostenrijk gedaan. Vandaar even het eerste nummer. Maar om even met het begin te beginnen, in de studio is aanwezig achter de knop Marcel en Jacob doet de presentatie. Vandaag is het alweer de 5e mei, de bevrijdingsdag. 81 jaar geleden dat we daarmee zijn begonnen. En we mogen weer alles in goede vrijheid doen. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. We konden gisteren even naar de herdenking kijken van alle mensen die daar allemaal voor ons hebben bewerkstelligd. En vandaag vieren we met elkaar de vrijheid. We willen ook starten met het eerste verzoek en dat komt van ons team. En dan willen we draaien het Wilhelmus, ons nationale volkslied.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor mevrouw Carolien Roerade. Ze wil graag laten horen het lied Er komen stromen van zegen. Deze keer wordt dat gezongen door het christelijk Rukker Visserskoor Crescendo. En Carolien krijgt de hartelijke groeten van Annie.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied U zij de glorie. Deze keer wordt het gezongen door gezamenlijke koren.

Dan ben ik alweer toe aan het volgende verzoek. En dat komt van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor mevrouw Suzanne Zomer. Ze wil graag horen het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Deze keer wordt er gezongen door het Urker Mannenkoor in combinatie met Samenzang.

En het volgende verzoek komt van de heer Peter Onk. Hij vraagt ernaar voor vrienden en bekenden. Hij wil graag horen het geluid van de stilte. Deze keer wordt er gezongen door Kitara.

En toen was het stil. Ons volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor ons team. Daarvoor hartelijk dank. Ze vindt het dank voor de mooie nummers die we elke week weer draaien. Het lied dat ze aanvroeg hebben we helaas even niet. We hebben met z'n tweeën uitgezocht het lied Going Home. En dat wordt deze keer gezongen door Vicky Brown.

En het volgende nummer wordt aangevraagd door mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied U zij de glorie. Deze keer wordt het gezongen door gezamenlijke koren.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. Deze keer wordt er gezongen door het interkerkelijk koor Nieuwpoort, samen met het koor Soli Deo Gloria. En de luisteraars krijgen de groeten natuurlijk van Annie.

Het volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien is het lied Veilig in Jezus' Armen. Deze keer wordt er gezongen door Joke Buys.

volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien heet het lied Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. De tekst van Psalm 81. Deze keer wordt er gezongen door 1600 mannen uit Katwijk.

En dan kom ik alweer bij het volgende nummer terecht. En dat luidt: neem mij zoals ik ben. Deze keer wordt er gezongen door het Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo.

Nou, beste luisteraar, dan is ons uur alweer helemaal voorbij. Voor mijn gevoel ging het weer heel erg vlug. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik wens jullie ook een hele fijne bevrijdingsdag vandaag. Veel gezondheid toe. En dan roep ik bijna tot volgende week. Maar eerst even Marcel achter de knoppen. En Jacob deed de presentatie. En volgende aanstaande zondag van 8 tot 9 is weer de herhaling. Dan kunt u deze liederen nog een keer beluisteren.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen op Tenerife. Passagiers worden één voor één van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. Het gaat vooral om Nederlanders, maar ook om andere nationaliteiten. Voor zover bekend zijn ze niet besmet met het Hantavirus. Geen van de passagiers heeft symptomen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. En dat duurt naar verwachting 5 dagen. Op het Rotterdam Gala in de Van Nelle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen. Zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretpark-eigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf een ton. Een 15-jarige jongen uit Apeldoorn die al weken werd vermist is teruggevonden in Polen, vlakbij de grens met Belarus. De tiener vertrok half april op de fiets en de politie hield er al rekening mee dat hij naar Rusland wilde fietsen. De politie zegt dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Zijn ouders halen hem op. Wat de jongen van plan was in Rusland is niet bekend. En terwijl de strijd om de landstitel al is beslist in het voordeel van PSV, kan Feyenoord thuis tegen AZ de tweede plek in de Eredivisie veilig stellen. Die plek geeft recht op rechtstreekse deelname aan de Champions League komend seizoen. In de eerste 10 speelrondes van de Eredivisie leek het voor Feyenoord nog realistisch om kampioen te worden, maar daarna kwam de klat erin. Het weer nog, zonnig en droog vandaag. Er staan een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En de middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
3: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag,

niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te ver.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen op Tenerife. Passagiers worden één voor één van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. Het gaat vooral om Nederlanders, maar ook om andere nationaliteiten. Voor zover bekend zijn ze niet besmet met het Hantavirus. Geen van de passagiers heeft symptomen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. En dat duurt naar verwachting 5 dagen. Op het Rotterdam Gala in de Van Nelle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen. Zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf een ton. Een 15-jarige jongen uit Apeldoorn die al weken werd vermist is teruggevonden in Polen, vlakbij de grens met Belarus. De tiener vertrok half april op de fiets en de politie hield er al rekening mee dat hij naar Rusland wilde fietsen. De politie zegt dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Zijn ouders halen hem op. Wat de jongen van plan was in Rusland is niet bekend. En terwijl de strijd om de landstitel al is beslist in het voordeel van PSV, kan Feyenoord thuis tegen AZ de tweede plek in de Eredivisie veiligstellen. Die plek geeft recht op rechtstreekse deelname aan de Champions League komend seizoen. In de eerste 10 speelrondes van de Eredivisie leek het voor Feyenoord nog realistisch om kampioen te worden, maar daarna kwam de klat erin. Het weer nog zonnig en droog vandaag. Er staan een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En de middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand. En tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Om dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: Het is 11 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip de Hondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. De passagiers worden op Tenerife van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Eerder zei het havenbedrijf nog dat het schip waarschijnlijk niet naar Rotterdam zou komen. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agnissestraat en daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand aangehouden. Op het Rotterdam-gala in de Van Elle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen, zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf een ton. Een Turkse voetbalfan zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Kolsingel. Daarna liep een grote groep door naar de Erasmusbrug. En dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd. Dat verliep zonder problemen. Het weer nog. Zonnig en droog vandaag in onze regio. Er staat een matige aan de kust, vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand aangehouden. Op het Rotterdam Gala in de Van Elle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen. Zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf een ton. Een Turkse voetbalfan zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Koolsingel. Daarna liep een grote groep door naar de Erasmusbrug. En dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd. Dat verliep zonder problemen. Het weer nog. Zonnig en droog vandaag in onze regio. Er staat een matig aan de kust, vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De gezelligste van de regio.
2: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. Komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip de Hondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. De passagiers worden op Tenerife van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Eerder zei het havenbedrijf nog dat het schip waarschijnlijk niet naar Rotterdam zou komen. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agniesestraat en daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners

0: Daarna liep een grote groep door naar de Erasmusbrug. En dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd. Dat verliep zonder problemen. Het weer nog. Zonnig en droog vandaag in onze regio. Er staat een matig aan de kust, vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
1: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
1: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip de Hondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. De passagiers worden op Tenerife van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Eerder zei het havenbedrijf nog dat het schip waarschijnlijk niet naar Rotterdam zou komen. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agnissestraat en daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand aangehouden. Op het Rotterdam Gala in de Van Elle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen, zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf 1 ton. Een Turkse voetbalfan zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Coolsingel.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand. En tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkwam. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1:00 zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen.

0: Marianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. Komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droogte. Staan de matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelse Brug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelse Brug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkwam. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. Komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
3: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle.

Hallo daar, fijn dat je er bent voor een nieuwe Undercover. Ik begon deze show met de band Mountain of Youth. Hun nieuwe album heet Nowhere en dan NB. Of dat het nou New West is of ik heb nog bedacht, is misschien een staat in Amerika. Ik kom er niet uit. Nico Willem in ieder geval. En ik liet je de titeltrack horen. En je weet het, de tweede plek nog steeds voor Bonnie Raitt. Too Long at the Fair, live opgenomen 1971. En daarna gelijk weer, ja, allemaal nieuwe dingen hoor. Het komt met bakken tegelijk binnen. The Glass Hours, zo heet de band. En Adeline gaat het nummer worden van hun album Chapel Glass, dat pas eind juni 2026 uitkomt. Bonnie Raitt en The Glass Hours.

singer-songwriter Abigail LaPelle's nieuwe album heet Shadow Child. Mockingbird is het nummer dat ik je vandaag ga laten horen. En Christina Stijkels en Steve Mayone blijken een neef en nicht te zijn en maken dan ook muziek onder de naam The Cousins Project van hun album Child of the Hills, dat 19 juni gaat uitkomen. Ga je What You Come Here For horen. Abigail LaPelle en The Cousins Project.

0: tempo, maar ook de intensiteit omhoog. Middels Jennifer Lynn en haar band The Groove Revival. Haar nieuwe album heet Electric Eden. En Breaking Change is een nummer dat ik gekozen heb. En daarna Driving and Crying, zo heet de band. Dead End Road van hun aankomende album, Crushing Flowers. Volgens mij heb ik het binnen nog geen tijd gehad om te horen. Dit was de single Dead End Road dus van Driving and Crying. Maar we beginnen met Jennifer Lynn.
1: Are you ready? I said, are you ready? All right, let's do

get off here. That's my stop.

zojuist was Reverend Freak Child die deze week maar liefst twee albums de markt opgooit. Deze, Jesus on the Main Line, kwam van Blues and Spirituals. En als ik het niet vergeet, zal ik volgende week iets draaien van dat andere album. Emily Nanny nu, wat is zij leuk? Take My Money van haar nieuwe album Moving Shoes. Daarna mevrouw Bobby Dove met Not Much of an Outlaw van haar nieuwe album Fortune Teller. De dames Emily Nanny en Bobby

allemaal bluegrass nu met drie helden binnen de bluegrass, moet ik wel zeggen. Te beginnen met mastergitarist Trey Hensley. Silverthorn Mountain van zijn album Can't Outrun the Blues net uit. En een single van een aankomend album gezamenlijk van René Fleming en Bela Fleck. Dat singeltje is deze maand uit en ik vraag me af wanneer het album komt, want het is al de derde single, geloof ik. My Epitaph, zo heet het. Trey Hensley, René Fleming samen met Bela Fleck.

De band De Deslandes maken altijd prachtig werk en dat geldt ook weer voor hun allernieuwste schijfje. Dat album heet Don't Let It Die Volume 1. Er is nog niet bekend wanneer dat volume toekomt. Alhoewel, er zijn ook bands die part 1, volume 1, en dan komt er gewoon nooit meer iets anders. Dus we wachten het af. Het heet dus nog een keer Don't Let It Die Volume 1. Nieuwe album van De Deslandes en je hoorde het nummer Try Again. Ik doe even de huishoudelijke mededelingen. Hebben we dat gehad? Je kunt me bereiken voor alles en nog wat. Inclusief als je mijn playlist wil ontvangen. Die stuur ik elke maandag rond via Anita Undercover aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com. Laat me horen wat je denkt of vindt. Rachel Brooks' album heet This One's For You. Nou, dat geldt voor het volgende liedje, The Real Pretender.

Nobody's the one you got. Real pretender.

dit bluesje van soul, rock, blues muzikant Mark Broussard staat op zijn laatste album Chance Worth Taking. Sweet Love was de titel van dit nummer. Even kijken. Ja, ik heb eigenlijk nog te veel tijd. Dat betekent dat ik je nu al ga vragen of je mee verhuist straks naar tweede uur. Ga ik je ook vertellen dat ik in ieder geval op de playlist heb staan The Milk Carton Kids. Dit folk duo's nieuwe album heet Lost Cause Lover Fool. En Blinded and Smiling gaat het liedje worden. En dan denk ik dat ik gewoon tijd heb voor een lekker Johnny Cashje. Die ga ik nog even opzoeken. Nou, blijf je hangen. Dan beloof ik straks in de tweede uur natuurlijk een cover plaat. En ik heb, nou ja, alleen maar nieuwe dingen. Dus blijf vooral hangen. The Milk Carton Kids.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 Radio Capelle.
6: Hi, I'm Josie Ann Clark. You're listening to Undercover with Anita.

altijd goed om iets nieuws te horen van Grey Delisle. Ze nam een single op met de titel The Pieces en dat deed ze samen met Les Green. En daarmee opende ik het tweede uur van deze Undercover. Deze week uit de platenkast ben ik eindelijk, want ik had zoveel peetjes bij de Q beland. En ik wist niet zeker of dat ik er met een Q in de platenkast had staan, maar ik heb gevonden de Quaker City Nighthawks. Zij noemden hun album QCNH, dat is natuurlijk een afkorting van de bandnaam, en Suit in the Back is wat ik ga draaien. En ik vond het leuk, want ik was het helemaal vergeten. Stevige muziek en dan gelijk door met Paul Cotten, die ook stevige country rock maakt. Heerlijk album, dat album Book of Paul. En vandaag Blue Denim en Black Gold. De Quaker City Nighthawks en Paul.

De dame die je zojuist als laatste hoorde heette Karen Dahlstrom. Last of My Line staat op haar album Love These Days net uit. En jawel, we gaan vroeg in het uur cover-coveren. De aanleiding is het nieuwe album van Sweet Meg. Dat heet Massive Negroni. Staat vol met heerlijke covers. Onder andere haar versie van Come On Up To The House. Daar zijn flink wat versies van. Ik vond een aantal live versies die te slecht waren om me aan je te laten horen. Maar in 2019 kwam er een album uit Women Sing Waits. Want dat nummer is van Tom Waits. En Joseph nam haar versie van dat nummer op dat album. Dus tweemaal Come On Up To The House van Tom Waits door Sweet Meg en Joseph.

tweemaal dat nummer van Tom Waits hoorde je Matthew Alexander Equinox van zijn album The Matter of the Heart deze maand uit. Zoals de meeste dingen in dit tweede uur, evenals het eerste uur. Hoewel er ook dingen zijn waar je nog even op moet wachten voordat je ze kunt kopen. Wat ga ik doen? Ja, van het album As Is, het nummer Youth and Dreams door Josiah and the Bonvilles. Daarna van het album Mountains on the Moon, dat prachtig duo Paper Wings. Ik vind het echt heel mooi, prachtige harmonieën in het nummer Desert Song. Josiah and the Bonvilles met Youth and Dreams en Paper Wings.

gaan door met de band Jump 66, waarvan ik vorige week zei dat lijkt me nou zo'n band om live te zien. Hun album heet Every Dog Has Its Day en we gaan luisteren naar I Need to Be Wild. En daarna, leuk, ik kan het me nog herinneren dat eind jaren 90 dat eerste album uitkwam en een grote hit werd van de Gypsy Kings. Nu heet het de Gypsy Kings featuring Tonino Baliardo en hij was een van de originele oprichters. Het nieuwe album Leuk Leuk heet Historia en ik ga er het nummer Caballero van laten horen. Domweg omdat het mooi weer is of mooi weer wordt of in ieder geval binnenkort zomer voor de mensen die wel of niet op vakantie gaan. Jump 66 en The Gypsy Kings.

krijg er zo zin van op reis. Of al was het maar een korte vakantie. Ik heb helaas nog steeds geen oppas voor mijn hond. Dus er zit geen vakantie in. Maar deze muziek van de Gypsy Kings maakt dat ik heel, heel graag wil. We gaan snel door. Cactus Lee heeft een nieuw album. Dat noemde hij Lee's Dream. Baltimore is wat hij gaat spelen en zingen. En daarna die leuke India Raimi Ghost Town van haar laatste album Villain Era. Cactus Lee en India Raimi nu.

Country Bluegrass held Jim Lauderdale heeft een nieuw album. Ze zijn niet meer te tellen, die man werkt hard, is of op tour of aan het opnemen in de studio. Country Superhit Volume 2, zo heet het nieuwe schijfje, Hope Springs Eternal gaat het liedje worden. En folkzanger, singer-songwriter Ed Snodderly heeft een nieuw album, dat heet E.S. Pearls Presents Baggage Files Free. Ingewikkelde titel. Coming Down This Road wordt in ieder geval het liedje en dat is makkelijk. Jim Lauderdale en Ed Snodderly.

Dus het is de hoogste tijd om je te bedanken voor het luisteren. En hopelijk ben je er volgende week weer. Ik in ieder geval wel. Zoals je dan gewend bent met allemaal nieuwe muziekjes. Twee dingen nog. Benjamin Tots, een nieuwe album heet Vengeance and Grace. En ik ga je Martyr Over Men laten horen. In de versie dat hij het alleen doet met een gitaar. En daarna 10 mei 2026, Moedersdag. Het nieuwe album van Suzanne Jarvie heet Mother's Day. En ik ga je de titeltrack laten horen. Nou, dat was het voor vandaag. Dankjewel dat je er was. Tot de volgende keer. Benjamin Tot en Suzanne Jarvie. Doei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkwam. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droogte. Staan er matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand. En tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk

0: de Groot.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit de richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteiten in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. Komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1:00 zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 100.